0: on Tochten Show. Radio Re-Raw.
1: Als Simogut in haar meilitis,
2: haar mitosholiocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukus,
1: boelischach, ik chach en dukus, de ihischkeliach, de quischchali,
2: ijanta misha, kiemakurstele,
1: August misha, kuan de borke.
2: Sitra adrum spriel show, follow moment fween de credit of August nischkelte, et haar grillor or venulachte, margoel.
1: Veel eer de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Yon.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ijanta mische, kiema kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Sitra adrum spriel show, fall a moment fween de credit of agus nischelte, et al grilo or venulachte margoel.
1: Veel eer de ruches, a hoogte gloog gach derde en onshore Radio Rira, no e sheer er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion.
0: Rira. Radio Rira.